hier vanavond mag zijn om samen met deze mooie dames een eerbetoon te brengen aan de enige echte Queen of Soul, Miss Aretha Franklin. Haar verhaal en liedjes mogen nooit verloren gaan. En daarom willen wij haar eren. The real natural